0: En nou, oupa Jasper.
1: En nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. Ah, en daar is een koevertje ook aan vastgespelle. Dit was die net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het. Eers kyk wat is binnen in die koevertje. Sien, aan Hissie. Die kraak was groente uit die grond is heilsaam en so gezond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook blank en wange bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En koop jy vir my een tweede slag, weet dan dat ek iewers wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop, dit vir ek een persentje koop. O, die wonder as ek aansit by jy dis, ek ene weet dat ek uitverkore is van Albertus. Ai, nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom so Albertus nou so'n gediggie geskryf het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek ou Jaap Stein se teenwoordigheid? Dank het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het ons gesig, hulle is bezig met werk. Ai, kan dit wees dat Albertus ou hartjie sag geword het? Laat hy knechtelike berouw het. Hy wil hier, ek moet groente eet. Om blank ook een bloes in een wange te kry. En om glad uitnooi na die tafel toe. Laat ons saam groente kan eet. Ai, het is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartjie wee geworden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer weer een koers ingestap sonder om te groet.

0: En nou, oupa Jasper.
1: En nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. Ah, en daar is een koevertjie ook aan vastgespelle. Dit was net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het nie. Ja, eers kyk wat is binnen in die koevertjie. Sien, aan Hessie. Die kraak was groente uit die grond is heilsam en so gezond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook blank en wange bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En koop jy vir my een tweede slag, weet dan dat ek iewers wacht. Kan ek dalk op uitnooi hoop, durf ek een persentje koop. O, die wonder as ek aansit by die dis, ek ene weet dat ek uitverkoor is van Albertus. Haai! Nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom sal Albertus nou so'n gedigie geskrywe het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek ou Jaap Stein sy teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het mos gesig, hy is besig met werk. Haai! Kan dit wees, laat Albertus ou hartie sag geword het? Laat hy knechtelike berouw het. Hy wil hy, ek moet groente eet, om blank oog en bloes in die wange te kry. En om glad uitnooi na die tafel toe, en laat ons saam groente kan eet. Ai, dit is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartie wee geworre. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het somme

0: Nou, oupa Jasper.
1: Nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. En daar is een koevertje ook aan vastgespel. Dit was die net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het. Eers kyk wat is binnen in die koevertje. Sien, aan Hissie. Die kraak was groente uit die grond is heensam en so gesond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook een blink en wange bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En koop u vir my een tweede slag, weet dan dat ek iewers wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop, durf ek een persentje koop. O, die wonder as ek aansit by u dis. Ek ene weet dat ek uitverkore is van Albertus. Hai! Nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom so Albertus nou so'n gedigie geskryf het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek ou Jaap Steyn se teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het mos gesig, hulle is besig met werk. Hai, kan dit wees dat Albertus se ou hartjie sag geword het? Laat hy knechtelike berou het. Hy wil hee, ek moet groente eet om blank oge en bloes en wange te kry en om glad uitnooi na die tafel toe en laat ons saam groente kan eet. Ai, dis toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartjie wee geworden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer weer